a saint or fucker. And read between the lines, smile at the word, south of here. Love can be very blind. Van mij af weggesteerd. Je binnen wordt oor ons kan brood zonder om een korte hoor.

En ik zeg voor jou weer eens, goedemorgen, morgen Kaapstad. Het is tijd om op te staan, wakker te worden. Ja, nou niet in die volgorde nie. Ik hoop jy word eerst wakker en dan staan jy op. Jy sê jy wel opgestaan het en dan is wakker word, toe sommige mense. Ja, dit is so'n beetje ek ook volgend jaar. Ek het eerst opgestaan en een koffie gedrink en toe ek wakker geword. Ja, ek denk een paar van julle doen maar diezelfde. Ja, good morning Cape Town, good morning South Africa, good morning world. Indeed, ja, yeah. It is halfway through the week. And the weekend is waving, is calling us out yonder. Hi weekend, we can see you. Ja, moet nie wegkruip nie, ons kan jou sien. Maar kom ons sê gou hallo daar, Kobus, Jassen, Sindria, the real, oh, yeah, the real savage, Nel Drink, of nie Drink, Neil Drink, Zorro, good morning Zorro, Philip is ook daar, morgen. Lekker, jylle sal met ons kyk. Nee, ons moet nou die bloed daar die aarde kry en die suurstof belaaide bloed. Nee, ons moet One Love, good morning, Kalahari, ja, morgen daar. Ons moet nou die suurstof rijke bloed daar die aarde kry en ons moet daar so bykie beweeg. Nou, jy moet nou nie snaak so goed doen nie, ek wil nou heer, jy moet nou stadig opstaan. En as die muziekies begin, dan moet jy nou net jou harmpies oplig en intweeterie, die type ding, ne. Jy hoef nou jou kniegies te baie volgend, ne. Ons gaan nie na yoga positie, ne. Ons gaan nie stadig hard tel en baie diep asemhaal, ne. Ons gaan nou net harmpies oplig en as jy nie harmpies wil oplig nie, dan lig maar jou beentjies op, ja. Moet net nie te veel lig nie. Nie net hoe gee ons vir Eskom te veel competitie as daar te veel lig is. The Pretenders, I'll sit or I'll still stand by you. Soeits van die aard. Morning Pretenders, take it away boy.

0: 'cause you're my mate.
1: En dat is natuurlijk de Campbells, You're My Mate. Dank je voor die soundcare. Ja, nog een feit. Ik weet nog niet of jullie het geweten het niet, maar jullie weten dat schoenlappers hebben proe met de voeten. Nou, ja, dat is nog maar zo'n beetje verkeerd om, want als ik dan, of als ik partijmensen zo kijk wat in die winkels rondloop, met die kaal, vuil voeten, dan weet ik nou niet of ik nou met voeten wil proe nie. Ja, maar in elk geval, schoenlappertjes hulle proe blijkbaar met hulle voeten. Want laatst het jy een schoenlapper gezien. Ek kan nie onthou, ek het baie lang laatst een schoenlapper gezien. Iemand het, ek het artikel gelees, dat sê dat het ons te veel gif het in ons tuine gooi, ons vernietig die ekosystem, die natuurlijke ekosystem. En natuurlijk baie mense wat dit op een meer natuurlijker manier wil doen. Hulle doen maar die, ja, hulle hou maar die ekosystem daar bedrijwig. Kurt Darren, Oh My Soul.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: Ja, nou is het tijd voor die drie in de rij. En baie dankie vir Kathleen. Kathleen, jy het my jou drie songs gegee. En ek gaan het gauw met die mense deel. En jy het vir ons gestuur. Jy wil graag hoor na of luister Blue Eyes Crying in the Rain. Hou jou handen van my lijf af. En Amanda, geniet om.
2: Tijd voor je drie in de rij op jou stasie.

0: En die tijd is zo 17 met een nasieve. Kom eens, Dylan, gewoon zo van ons een beetje verkeer bij jou. En dan gaat ons weer lekker muziek.
1: Jouw stasie verkeer.
0: Nou ja, hier is bij ons in Westkaap. Kieperweg en Hoofweg, dan Rondebos. Daar was een motorvoertuig, ongeluk. Twee voertuigen betrokken, één wel besering. Die man en vrouw, hulle is aan dienst. So ja, hou maar voorbij, moet niet stoppen. Als jy nie aangesê is om te stoppen, nie. Hou maar eerder voorbij. Laat hulle doen wat hulle moet doen, daar is beserings. En dan op die N2 inwaarts, net voor die lughawe afdraai. Alle banen is oop, maar daar was wel motorvoertuig ongeluk. En dan op die N1 inwaarts bij Mike Pienaar Boulevard, daar was ook een motorvoertuig ongeluk. Geen vertragings nie, die mannen en vrouwen in uniform, hulle is daar aan dienst, maar ja, weer eens hou maar voorbij, so wijd as moontlik. En een baie zwaar verkeer op die N7 Suidwaard bij die afrit na die N1. Ja, zwaar verkeer op die paaie, dat is natuurlijk na die tijd waar die meeste mensen wat laat is in die motor spring. En dan ook in Strandstraat en Rosstraat, daar aan de waterkant. Daar was ook een motorvoertuig ongeluk, so jy moet ook bewust raak daarvan. En dan nog ene is Wellingtonstraat en Nieuwe Straat daar in Durbanville. Die nodige mannen, vrouwen is ook daar aan dienst. En dan het lichte wat buiten werking is, die N2 Hazendal weg, daar in Somerset West, Victoria weg, in Durham, Laan, Soutervier en dan van Riebeek weg in Stellenbosch, Arterial en Kuilsevier. Daar die lichte werk nie behoorlik nie, so asseblief, gebruik dit net as 'n vierrigting stop, moet nie kanse vat nie.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En dan gaan we eens gaan wat sê die winkels. Nou, daar maar net, jy kan wel op ons webtuiste www.joustasie.net gaan kyk as jy dalk inligting wil hee. Weet, hulle praat dalk ietsie daar en dan weet jy nie wat te sê nie. Papa, wat sê hulle van die wors?
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.

Daar heb je nou, je hebt de kiezen van Jacke losgelaten, Verlang Jij, of Jennifer Zamudio met Bikki Bikki. Jij kiest en dan speel ik om voor jou. Morgen, weer eens. Appel, Loco.

0: En dat natuurlijk Loco met appel. Ja, appel. Appelkie, appel van die vader van die boom niet. Maar jullie kiezen voor onze breakfast papgooi, is het die je nou?
1: Tijd voor die breakfast papgooi.
0: Verlang jij Jaco losgelaten?

0: That, of course, Miley Cyrus there with Flowers. Yeah, just today in history, if I want to take you back to 1190, the Holy Roman Empire, Frederick the First, Barbarossa, he died. He was drowned during the Third Crusade. Benjamin Franklin conducts his kite experiment, proving that link between lightning and electricity. Yeah, interesting. On today's date, in 1752, and whatever happened. 1786, astronomic dam collapsed, or catastrophic dam rather, collapsed in Xichang, in China. And then also President JF Kennedy signed the Equal Pay Act into law in 1963. And Alcoholic Anonymous was founded by Bill Williamson and Dr. Bob Smith in 1935, as well as NASA. 2003, they launched the Spirit rover to Mars. Interesting, lots of information from that as well. Prince Philip's birthday, Duke of Edinburgh today. And Judy Garland, her birthday. And John Edward. And what else was there? Benjamin Franklin. So a couple of interesting things happened in the history for today. Let's quickly go to the shops, and just after that, some more music.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die karaats, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense word.
2: Jy seker jong, ek is al raad op my lid.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: En het is zo 12 meter naar 8. Als we nu nog kijken naar die verkeer, ik heb het niet goed zo vinnig gaan loeren. Ik kan niet zien of er enige is er wat voor ons gaan opdateren. Kom ons, ik ga net gewoon loeren daar. Het lijkt me daar, spring nou ietsje in.
4: Jouw stasie verkeer.
0: Kort begint met aan Gauteng. Een motorvoertuig ongeluk op die N1 Zuidwaard bij Baclu. Hij is daarom nou schoon gemaakt. En dan ook een motorvoertuig ongeluk bij N1 Noordwaard bij John Foster. Dat is in Gauteng natuurlijk. Die rechterbaan is daar gesluit. En dan een stilstaande voertuig op de N1 Noordwaard bij Albertina Sisulu. Die linkerkantse baan is obstructie. En ik zie die man en vrouw in uniform is daar zo. Motorvoertuig ongeluk op de N1 Zuidwaard bij Baclu intersectie. Ik zie daar zoals twee rechterbanen wat toegemaakt is. En dat veroorzaakt een beetje van een vertraging daar zo. Bear with me, zoals we zeggen. En dan hebben we weer gauw gedaan naar KwaZulu-Natal toe, bij padwerken op die pad daar zo, en hulle paaie. Stilstaande voertuig op de N3 Zuidwaarts, net naar de M13. Die linkerbaan het obstructie op en het lijkt soos een voertuig. Daar is ook padwerken aan die gang, so die drie banen word nou verminder naar twee banen. So alsjeblieft geduld. Ja, geduld aan die orde van die dag. Ja, alsjeblieft toch, wees maar net voorzichtig dan. Moet niet stop daar niet, hij rijdt voorbij. Kun je jezelf daar weg, Boeta, Sissa. En dan een stilstaande voertuig ook op die N2 Noord was, by Mgeni. Ja, waarbij moet de voertuig op daar die pad ook. En dan stilstaande voertuig op die N2 Suidwaard, net voor EB Kloete. Die linkerbaan het obstructie in, ook baie bezig, baie vertragings daar zo. En dan een motorvoertuig ongeluk op die N2 Noordwaard in Moor Mgeni. Ja, daarin dat ek net van gepraat het, ja, veroorzaak een redelijke groot consternatie op die stasie, ja, op ons paie. En dan hier so by ons in die Westkaap, motorvoertuig ongeluk op die N2 Noordwaard net voor die lughawe aansluiting. Daar is geen vertragings nie en het lyk my dit gaat loop daarom nog goed. Ja, die verkeer is redelijk aan die gang daar. So hier is daar nog so'n bietjie mistigheid op ons paie. So dit lyk vir my asof dit daarom, ja, nie te sleg nie. Dit lyk daarom asof dit redelijk skaflik loop. Onthou maar net die robotte, die ligte, het ek net gegooid daar by die plek kom, die ligte wat buiten werking is, daar op die N1, Haarlemdal weg en Somerset West, Victoria weg, in Durham, Laan, Soutervier, dan ook van der Riebeek weg in Stellenbosch, Arteriel, daar by Kuiservier. So ja, die ligte werk nie behoorlik nie, so gebruik het maar net asblief as een vierrichting stop, moet nie kansje vat nie, en dan Baden-Powell lyk vir my redelijk skaflik, daar is omtrent amper nie verkeer daar op nie, die N1 hier van Parel af sy kant, dit in Kaapstad, by Kraaifontein is daar baie verkeer, dit lyk my, dit is nou maar daar en dit is die hele area wat dit veroorzaak, en dan as jy 'n bietjie verder aan beweeg, wat ek gauw kyk hier so op die R101 daar in Brackenfell, dus die ou Parelweg, dan daar by die Checkers hyper winkel, daar is op die hoek, daar het motorvoertuig ongeluk gewees en ja, so die paie daar is redelijk bedrywig en dan weer terug te kom na die N1, as jy by Tygerberg hier wil afry, dan gaan jy so min of meer op die heveltjie, jy sal sien daar is die heveltjie, as jy daar is, daar was ook een voertuig ongeluk, maar dit is richting Parel, so dit is nie een invloed op jou reistijd Kaap toe nie, verder stadig beweeg en een beetje recht, dit is amper in die stad, die R27 ook baie bezig alreeds, die N7 lyk, ja, lyk reenskaflik, daar is net een beetje voertuig wat voertrekkerweg, daar waar jy kruis met voertrekkerweg, daar so is redelijk baie verkeer wat daar staan, dis maar baie bezige intersectie daar, want hy kom hier van die lughawense kant af, dier Epping, ja, daar is baie bezig. En dan, wat ek nou net gesê het, voertrekkerweg is ook baie bezig, in al die hoofdcentres, waar mense op en af klim, na die kantoor toe, en dan die N2, as jy by die M7 deur is, gaan het baie stadig bewegende verkeer wees, want daar was een motorvoertuig ongeluk op die M17, uiteindelik een ripple effect, recht deur, tot al die ander paaie. Die M3, hier so van Wynberg Parkskant af, tot ander kant die Universiteit van Kaapstad, baie stadig bewegende verkeer, baie dril verkeer, die M5 ook hier so van Access Park, ja, Crawfordse kant toe, tot en met, waar aansluit by die N2, Winsepilotti, baie bezig, so wees asblief, geduld.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En dan gaan ons gevindig daar na die adverteerders toe, en ons een bietjie hoor wat hulle sê, en net daarna, DJ TomTom, trek die lijn.
4: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds een mysterie. En die inspiratie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: How deep is your love? Lekker song daarin, Calvin Harris in The Disciplines. Lekker, lekker song. How deep is your love? Van David weer speel. Ja, het is tijd voor mij om te zeggen cheers, cheers, kubai, kubai. Zo kwart voor is daar een set van boekhouders. Zo ja, blijf gerust ingeskakeld in luister song daarna. Dank je voor al die samenkeren. Dank je voor al die likes. Ik heb baie lekker gekeerd samen met jullie vandaag. Woensdag, half van die week. Naweek leeg voor een hand. Hey, waai voor ons. Hallo, naweek staan niet. Dan moet je weggaan of niet. Ons is oor twee dagen bij jou. Ja, maar ik zie jou nou goed. Ik zie je morgen zelfde tijd, zelfde plek. Maar ik kan je nou niet los zonder dit nemen.
1: Tijd voor Kommelslag met die grappie van die dag.
0: Ik was jullie namelijk uitgenodigd naar Braai toe. Weet je, mijn vrouw was gewoon, ik weet, wat moet ik samenbrengen? En daar was mensen van een andere provincie. En die dametje, of die huisvrouw, zij zei me, ach, je kan pap samenbrengen als je wil, weet, ons doen. Hulle gaan mij niet weer nooit niet, want hulle was bij happy over die box Sweet Peaks wat ik samengevat het. He. Lekker blij, lekker dag, veilig wees op je pad. Ik zie je morgen, zelfde tijd, zelfde plek. Die hemel is fantastisch. Ik ga nou hardloop weg. Tjus!

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gevallei. For the thrill of the ride, Honda. The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08

Dat is nou is het tijd voor die boeren muziek liggen om jou te vermaak. Vastrap, vastvat, een dansorkest met laat aan de boogie. Ons luister hoe boogie en boeren muziek klink. Stompie Huis met From a Jack to a King. Verskeie kunstenaars met die Askoekse Tees. En dan Pierre Tief en sy orkest met die waterpan. Vastrap, geniet om.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Barrow, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste prijse, beste diens.
2: Speel jou stasie.
3: Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou
2: taal.
3: Jou stasie.

Hartelijk goedemorgen aan jou, maar welkom en geschakeld als je wel op je gunstelijke radiostatie. Wat jou is te nemen vandaag? Dat is Artis FM, hier bij ons dingen anders doen. Ook welkom aan die luisteraars van jouw statie en Riebeek Valley Radio, Alipad Riewenskaap. Skeur saam tot skyns voor 7 vanavond. Zo je behoefte van zaken wat die nieuws aan betreft, die verkeer aan betreft, die weer aan betreft. Ons kijk naar een beetje actualiteit. Ons gaan nou nie vanmiddag woorddraai speel nie, maar ja, jy is welkom om jou boodskap op my deur. Dus die is so jy specifieke liedje wil hoor, kan ek dit ook natuurlijk vir jou doen op 061-511-2602. Ons maak dit een lekker tweerichting verkeer vanmiddag. Baie dankie aan Etienne Smith, de Alipand in die Kaap uit, vanmiddag met Midday Magic. Etienne, jou nieuwe gasheer van Midday Magic, elke weeksdag van 1 tot 4 op jou gunsteling radio. Kom ons begin die program met die verkeer, ons hoor wat sy iTraffic wat op die paai aangaan, daarna neem ons handelsbreek, en dan kom ons terug met nog baie lekker muziek.

0: Hans, hartelijk goedemorgen. Jongens, we hebben een klein technisch probleempje gehad. De harde is uitgesorteerd. Ons is terug op je lucht. En bij welkom aan jou bij vanmiddagse uitgave van Huiswaarts aan de Lijn. 34 minuten na 4. En is tijd voor natuurlijk thema en lyriek. Bij het woord draai is net dinsdag en donderdag. Ons speel thema en lyriek op al die andere dagen. Dus vandaag woensdag, thema en lyriek. Ik ga voor jou 3 liedjes speel. Uit die volgende 3 liedjes se titel moet jy vir my sê, wat is die thema van vanmiddag se thema en liriek? As een woord in die titel van die liedjie wat 'n thema aandui, né? Wat is daar die thema baan? Ek soek vanmiddag. Ons sal luister na Thuis die Bosveld Klong, weer daarna die groep Vreemd en dan Andries Botha om ons thema en liriek af te sluit. In elkeen van die volgende 3 liedjies se titel is daar 'n woord wat dui op vandag se spesifieke thema. Wat is die thema waarna ek soek? As jy baie mooi luister, hier is nog 'n leidraad vir jou. Die tweede liedjie wat gesing word hier Vreemd, word die tema sommer pertinent aangedui. So luister baie mooi. Jou antwoord moet kom na 0615112602. Net soos in woorde draai, die persoon wat eerste reg is, kan net na 5 vanmiddag sy of haar eie keuse van musiek hoor. En dan tweede, derde, vierde plek deelnemers. Ek speel wat jy graag wil hoor, net na 6 vanavond. So kom ons laat baie met vandag se woorde draai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: SFM, nieuws.
1: Er is aandelijk een goeiemiddag aan jou. Er is op die kop 5 uur en het is tijd voor jou nieuws op Arties FM, jouw stansie en Riebeek Valley Radio.

Dus kijk tenslotte in jullie nieuwsbulletin naar je handelsnieuws en geldzaken. De randse verhandeling tegen die dollar is tans op R16,50. Die rand verhandelt tegen die Britse pond R22,14. Die verhandeling van die rand tegen die euro is op R19,09. Die prijs van goud op hierdie stadium is $4,179.83 per fynons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie is $92.82 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 5:00 op jou gunsteling radio. Die finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word vanaand om 6:00.

gedaan van ACDC. Natuurlijk is je daar die muziek waarin weet je, dus altijd zijn keuze van muziek. Altijd ons winnaar van Woordraai vanmiddag, de vraag van ACDC. Ze have a drink on me. En altijd hoop je het om geniet. Speciaal voor jou, die winnaar van vandaags thema en lyriek. De tweede plek deelnemer, Ronel Pieters, wat ook in die call was. Ons speel voor jou wat jy wil hoor net na 6 vanavond. Nou is het eerst tijd vir jou streeks weer. Kom ons kyk wat in die streek aangaan, wat die weer aan betref. Daarna neem ons een handelsbreek, dan neem ons een bykie muziek. En dan kom ons uit by vandag se nuusfokus.

Dus Bas is al wat ik vandaag weer wil geven, wat die Nissan betreft. Ons gaan aanbeweeg nou naar die verkeer toe om te kijken wat er bij paaien aangaan. Hierdie verkeersverslag wat aan ons verskaf word door iTraffic.

Eens kijken wat er die paai aangaan en die verschillende provincies wat voor ons terugvoer geer rondom die verkeerssituaties daar. En dat is natuurlijk via iTraffic. Kom ons kijken of vinnig net hier, wat het ek hier voor mij. In Gauteng, die R21 eerder, M41 afrit bij die N12 West. Dat is die Rietfontein Wisselaar. Daar is een stilstaande voertuig wat een probleem veroorzaakt op die N12 West. Dus net na die Rietfontein Wisselaar. Dan die N1 Pretoria Hoofweg. Daar in een noordelijke richting afrit bij New Road. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar bij New Road. Die N1 Westelijke Voorbijgang, die afrit van Albertina Sisulu. Daar is het probleem met de stilstaande voertuig op de N1 Zuid, net voor de N17. De N12 Oost, afrit bij die R21, stilstaande voertuig op de N12 Oost, net voor die afrit vanaf die R21. Die schouder van die pad is tans gesluit. Dan is daar een ongeluk aangemeld hier in Gauteng. Dus op die N1 Danioberg snelweg, daar bij die afrit bij Atterbury. Ongeluk daar op de N1 Zuid bij Atterbury Road. Rijd daar uiterst voorzichtig. Stilstaande voertuig op de N12 hier in Gauteng. Oost, afrit vanaf die R21. Die stilstaande voertuig is op die N12 Oost net naar Ronnebult. Ik ben gewoon vinnig voor jou kijken of ons in die andere provincies ook problemen het, wat aangemeld wordt, maar het lijkt niet van mij zo op hierdie stadium nie, is als onder beheer in die andere provincies. Hier is iets uit die Weeskamp uit, ik moet het net vinnig noem, al was ongeluk op die N2 ingaande, die afrit bij Mieuwweg in de westelijke richting, ongeluk op die N2 ingaande, die afrit bij Mieuwweg, neem kennis daarvan, stilstaande voertuig daar op die N1 uitgaande in de oostelijke richting, die afrit bij Jip de Jager. Reem, neem alsjeblieft bestek daarvan. En dan die laatste ene wat ek het hier, is die R300 Zuid in Kaapstad. Ons gaan terug Kaap toe. Die afrit bij die N2 ingaande, die Zwart Klip Wisselaar. Stilstaande voertuig daar op die R300 Zuid. Die afrit bij die N2 ingaande. Rij voorzichtig, die skouder van die pad is toe. 26 minuten na 5, kom ons maak muziek. Hier is Michael Holland met Dancing in the Sun.

Zoals Kanko bij Artis FM, jouw statie, Riebeek Valley Radio. Die tijd is aangestapt. Dit is nu precies 33 minuten na 5. Het is tijd voor sportnieuws. Kom eens kijken wat gaan aan in die sportwereld.

0: Dat is allemaal wat ons sportnieuws aan betreft. Ons kijken weer morgen naar jouw quota sportnieuws. Het is 36-37 minuten bijkans na 5. En ons gaan muziek maken. Die klanken van 363 volgende met Voyage.
1: Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jij luistert naar Harties FM, waar ons dingen anders doen.

Zijn we schakel bij die programma bij Zwart Sommerdijn. Dit is 46 minuten na 5. Het is Hardies FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Ons kun je nog samen tot kind voor 7. Nou, het is nou net zo na 5:15. Ons het nou kutsverzoek als daar een speciale boodschap is of een speciale liedje wat je graag wil horen. Stuur gauw vinnig voor mij jouw boodschap door 0615112602. 6:00 vanavond is het nieuwstijd, je laatste nieuwsbulletin van die dag. Net daarna kijken we naar jouw nationale weer. En ja, ons speel ook die deelnemer nummer 2 van vandaagse thema en lyriek is kies van muziek net na die 6:00 nieuws vanavond. Maar zo gepraat van specifieke muziek, hierdie ene is tans nummer 1 bij Hardies FM's Focus Logic Top 20. En dat is natuurlijk Dirk van der Westhuizen voor die tweede week in een rij met Amper. Weer eens baie geluk Dirk, jij is nummer 1, hier is Dirk van der Westhuizen met Amper. MUZIEK

Well, is big ons nie tyd amper daar. Nou ja, ek wil net gou weer noem, ons het vanmiddag en deel van vandag baie ernstige verbindingsprobleme gehad. En lyk my dit het nou oomblikke gelede weer gebeur, waar ons nie te hoor was nie, of jy my nie gehoor het nie, maar ja, ons technici werk aan die probleem, om die verbinding reg te maak en reg te stel, om te kyk waar leer die probleem, is maar alles te doen met die wereldwye web. En dit is een toevoer wat ons van internationaal afkry, en dit veroorsaak baie keer die probleem. So ons vra verskoning, as daar onderbreking was aan jou kant, maar die uitstelling gaan voort, ek is hier, ek

0: SFM Nuus.
1: Er is aardig een goeienavond aan jou, skuins na 6, dis tyd vir jou aand Nuus op RTS FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

ons hartelijke goeienavond. Het is tijd voor jou nieuws om 6. Kom eens kijken wat gebeurt in jou antnieuws vanavond. Vanavond in jou nieuws op jou gunsteling radiostatie. Die minister van Openbare Werk en Infrastructuur, Dean McPherson, sê die staat bestee steeds sowat 6 miljard rand per jaar op die huur van privaat eiendomme in weerwil daarvan dat hy oor talle eiendomme en baie grond beskik. Hy het terugvoer gegee aan die parlement oor verskeie interne ondersoeke wat in die departement aan die gang is. McPherson sê die meeste oortredings wat met huurkontrakte gepaard gaan is die wette en

Wel, die Weeskampse sanger en bestuurder van Joustasie het natuurlijk gister verjaar. Roy Schrobbelaar, hier van Harties FM se kant af en al ons luisteraars. My vriend, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Liewers laat is nooit, maar definitief so. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop jy het 'n fantastiese dag gehad. Joustasie, wat natuurlijk handig gevat het, met Harties FM, elke weeksdag tussen 4 en 7 namiddag met die program Huiswaard Samedain en ook een volume winkel Samedain van 5 tot 8 op een saterdag aand. Baie, baie geluk daar aan Roy Schrobbelaar met sy verjaarsdag. Ek dink ons speel van hierdie baie speciale liedjie en net na hierdie ene. Kyk ons na die weer vanmorgen. Hier is Desmond Wells. Veels geluk, lieve Mikey.

0: You're in the market for a car. Listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Rai Rai Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a

Tweedendagsdamp, 21 minuten na 6, ons het gehaald gehad. Hier die prachtige in van Celine Dion, Incredible. Aangevraagd, hier die tweede plek deelnemer aan vandaagse thema en lyriek. Dis Ronel Pieters van Bloemfontein. Ronel, ik hoop je daar een geniet. Dit is tijd om gauw te kijken naar jou weer. Dit is morgens weer, jou nationale weer. En daarna kijken we ook voor die laatste keer naar die verkeer. Kom ons kijken vanaf wat die temperaturen bij ons vanmorgen. Artebis Poort, Noordwest, minimum temperatuur morgen is 7, maximum 21. En dan Pretoria morgen 6, maximum 20. Johannesburg 4 in de ochtend, baie koud 19, maximum. Kaapstad 11, maximum 17. Bewolk Durban 15, maximum 26. Lekker dag dan Durban. Bloemfontein 3 in de ochtend, baie koud 3 in de ochtend, is 3 graden boven aan vriespunt, 19, maximum. Polokwane 7, 21. Upington 8, maximum 24. Port Elizabeth 15, maximum 25. En dan ook bewolkte weer in Oos-London 16, 27. Dan daar in Brackenfell area. Lyk die situasie so, dis specifiek vir ons luisteraars van jou stasie. Minimum 9, maximum 16, gedeeltelik bewolk. Ons luisteraars van Riebeek Vallei Radio, daar in Riebeek West, morgen daar by julle, bewolkte dag, minimum 9, maximum 15. Wat is dan ons weer vanmorgen? Dat is jouw nationale weerverslag. Kom ons kijken wat gaan aan met die verkeer.

0: Wel, vanavond se kunstenaar Driespel is eindelijk een verjaarsdag keerspel. Dat is interessant. Die kunstenaar Driespel is eindelijk een verjaarsdag keerspel. Ons het, ek het besluit, ek gaan vanavond vir die muziekspeel van Roy Schrobbelaar, die bestuurder en directeur van jouw statie daar in Kaapstad, wat handig vat het en samen met ons deel is van Hartlies FM hier bij die programma Huiswaarts aan het Eind. Ek het ons het reeds vir Roy gelukkig, 7e verjaarsdag. Ons sê weer baie geluk, Roy, ek hoop jy het een fantastische dag gehad. Baie mooi en een baie gelukkige nieuwe jaar vir jou. Roy is ook een kunstenaar, baie muziek uitgebring oor die jare. Ek kan net drie kan speel vir jou vanavond, en kunstenaar drie spel, verjaardag, keerspel. Roy is, hou my vast en stoot my stadig. Lekker ou Jan, en dan sluit ons af met Namakwaland. Geniet om vanavond, die kunstenaar drie spel is, dan natuurlijk verjaardag, keerspel, die muziek en leven van Roy Schrobbelaar.
1: Hallo, ek is Vita Lou. En jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Het was kerst na drie spel, verjaardag, keerspel, die muziek van Reus Grobbelaar. Groet uit van mij hier op Arties FM. Ook op jouw statie en Riebeek Valley Radio. Ons kuier morgen weer saam. 4 tot 7 op jou gunsteling radio. Dus woensdagavond vanavond om 7 uur Dewald Brits met Klein Saderhand. Maak zeker eens ingeskakel. En geniet die rest van jou aand. Hoop je de heerlijke nachtrust. Fantastische donderdag vir jou morgen. Kry jou morgen middag 4 uur weer voor die draadloos. Ik wens je toe een baie, baie mooie aand. Van my kant af toe dan, en net na die aandelsbreek, soos gebruikelijk, een liekie die 60er jare, Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire. Van my kant af tot morgen, mooi bly en bye-bye.
1: Is skuld bezig om jou leven te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Arties, we've got you covered.
3: Okay. But I'm a hungry boot.
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Arties, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

En daarom aan ik gaan. Daar wil vloer hele bliksems van die. Ons allemaal

0: Visit Wimpy's on Eikekuil's Rivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuil's Rivier. You're always welcome.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: Contra Signs, sedert 1967.

Lekker man. Weet jy wie nou hier gespeel het? Voor ek vir jou sê, mens kry mos nou verskillende style. Ek het nou vir jou twee sitese gespeel. Die een was traditioneel gewees, dit is so Christiese sitese, en dan hierdie ene was moderne boeremuziek gewees. Die moderne is nou soos die elektrische gitaar wat nou bygekom het. En hierdie persoon was baie gewild in die 80e jare en so rondom die de kade voor en die kade daarna, en dit was Hansie Rood. Onthou jy vir Hansie Rood, baie groot muzikant, hy het net boeremuziek gespeel, hy het enige type van gitaarmuziek gespeel, hy was baie groot gewees in die jare. So, hierso het hy een lekker boeremuziek enekie vir haar, moderne boeremuziek. Dis tyd dat ek met jou een bykie praat oor my braai insetsel. Woensdag aan is moes dan braai aand hier op jou stasie, en dis natuurlijk ook klein Saterdag reg oor Suid-Afrika en alle Suid-Afrikaners reg oor die wereld, glo ek, sal altyd in klein Saterdag aand iewers een vieringkie daar rondom heen, dis die middel van die week, die eerste deel van die week is voorbij, so dis klein Saterdag aand en braai aand kuis het op. So ons vat het lekker in die middel van die, ons weet as braai aand kuis en eers van die hand voorbij is, dan is ons gaan slaap ons, en as ons morgen goed opstaan, dan kan ons sê, morgen is het naweek. So, dan is het so asof jy dan in die naweek kan vat, maar intussen tyd, ons, soos ek altyd sê, ons gaan nie die twee dae omwensie, ons gaan lekker slaap, ons gaan lekker opstaan, ons gaan die dag morgen geniet, en morgen aand ook, en dan vrijdagochtend. Kijk, dan kan jy nou so'n bietjie haastig raak, dat die middag nou moet kom, dat jy kan huis toe gaan. Vrijdagochtend is alles reg, dan raak ons haastig. Ek raak haastig op 'n vrijdagochtend, en ek het om so in fases, waar ek dan, okay, dis nou al hierdie tyd van die dag, okay, ons is daar, dis nou het volgende teken is daar tyd van die dag, en dan die volgende teken is daar gebeurtenis, en dan weet ek, wacht, die naweek is op hande, so, woensdag aand is my begin van die aftel, van kleinse, of van dan van die naweek wat voorlee, hoekom is dit so mal oor naweke, en dis juist oor naweke, wat die mens mis nou ook braai, nou, ek maak geen geheim daarvan, hoe belangrijk een ouse braaiplek vir is, dit hoef nie, weet, een spoggerige ding te wees, jy moet net een braai hee, jy moet een lekker, net een drommiekie ook het, miskies toch man, ek sikkel nog steeds met die siekte, wat ek verlede week soveel vertel het, maar ek denk, jy kan dan hoor, ek is baie beter, maar So nou dan krapie keel, so ek vraag verskoning daarvoor. So, een mens moet net een braai drommiekie, die rivierkie kan maak en die oorwoorsiekie kan braai. Dan is het mis koning, maar kyk, dit is mis deel van die hele atmosfeer, is mis nou, maar om by die vierkie te sit, kryer saam met vrienden, kryer saam met vrou lief, kryer saam met die kinders, braai worsie, braai choppie, soos Johan daar van die mivie, wat hierdie lekker ribbiekie vanavond op die kool het, en die vierkie wat lekker brand, en hy het nou val, maar dat weet jy wat, hy nou die boeremuziek geniet, ek weet ook, hy is op baie groot liefhebber van boeremuziek, Johan, ons moet ook oorweeg om een aand die boeremuziek keier te maak, hier so op jou stasie, ek denk, dit sal nog als iets persoonlijks wees, om een slag iets anders soos dit te doen, ons kan wat daar oor gesels, maar, ek het nou, mos nou al baie ook vertel, daar waar ek nou blijf, is nou sekuriteitskompleks, en mens het nie onder dak braai faciliteite nie, en jy het nie rarig jou privaatheid daar nie, alhoewel, jy is veronderstel om privaatheid te hee, volgens die popjaar wet, maar nie te min, so dit is maar so half, weet, in die openlik, en dis so half blootgestel in die wind en die weer, want daar is geen skerms of niks nie. Nou so een tykie gelede, en daar julle met die erge storms wat hier in die Kaap was, nou wil ek en vrou lief, wil toen hy die volgende aand wil ons nou braai. En ek sê van, jong, kyk in hierdie weervoorspelling, ons sal nie kan braai nie. Hier is ons erge weer op pad, en dit was ook hier, is soms so nie die volgende dag, toe kom die boodskap ook deur, dat die skole gesluit is vir die volgende dag. En, maar ek sê wel graag braai. Sy sê vir my, onthou jy nou, hoe ons daai een keer een jaar of twee of drie gelede, ook die aand gebraai toe, dit gereed het, ons die braaiplek in die stoep getrek, ach nee, pla die ou keel nou, ons die braaiplek in die stoep getrek, en dan sommer van, ek op die stoep gestaan, lekker droog, ek het die nat gereed nie, alles is reg, die helfte van die braaidrom het een bykie nat gereed, die verste punt, maar ons het gebraai, ek het dan nog ons het daai aand, lekker sousaties gemaakt, die eerste keer wat ek toe nou, lekker curry sousaties gemaakt het, ons was so lust daarvoor, en ek braaide toe,
En toe, ek sit en dink, dit werk die ding in my kop. Ek sê, dink so vir myself, as ek nou een paar verskuivings kan maak, ek sit my tafel daar, en ek bring my braaidrom tot hier, en dan kan dit mis nou so halve type van een lekker braai word, alreen dit. En ek het dit gedoen, tafel rondgeskuif, en ek het die braaidrom geskuif, en nou moet jy sien, hoe sit ek hier, ek en vrou lief, soos opa en oma sit op die stoep, en ons gee nou nie harde poepie, maar ons is braai lekker. So, dit is nou vir my reg nogal sy openbaring. So, swalf, kan ek nou sê, ek het een onderdak braai, of liewe sê, ek het een braai wat ek kan braai, terwyl het reen ook. Is dit nie wonderlikie? Maar dit is nou maar episode 1 van my braai area. Episode 2, vertel ek volgende week van jou, want episode 2 kom hier na week, as alles nou volgens plan word, kom dit te wording, of sal ons dit nou sê, weet dan, word dit een extra lekker plek, so ek sal volgende week veel vertel. Kom ons speel een weekie muziek, en ek speel hierheen sommer vir my ma, en dit is ook in die tyd, wat ons dit ook geheeld geluister het, as ek al by haar kom keir het. Michael Ball, Love Changes Everything, en die ding van hierdie liekie, die heel eerste liekie wat ek gespeel het, toe ek my eie program vir die eerste keer gekry het, die op jou stasie, 5 jaar gelede, was dit my liedjie wat ek eerste gespeel het. Hier kom my.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoof zou staan.

Dans van die eeuwen, kumarendans in de stem. Ze zien de van de mooiste melodie van ver. Als jij vanavond mooi kijkt naar die melkwegse spoor, zal je zien dat je niet bij helder, lig je heel voor. Je verliezen leeft erachter, dus je toekomst wat verdient. Van die dansende ster, wat een

Die Liebe ist an der Urwelt vorbei. Eine dapper liebe Welt, waren je moet gedei. Als die Flamme in je hart, naar die Liebe blijft strief, zijn die kerzen van gisteren, die tegen je lief. Je verleden leeft ver achter, dus je toekomst wat weg. Voor die dansende ster, wat een lukkig zijn

0: Value Break and Clash. Your break and clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.